Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavier Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. Dit

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa, met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, een Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd, Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeers.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinfo.

vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om watervoorraden aan te vullen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de 737 MAX crash. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoger beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische en opruimende bedreigende berichten in een Telegram-groep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om watervoorraden aan te vullen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de 737 MAX crash. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram- en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeers.

vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden.

0: Dit is het Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden.

0: Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? Er is daar 1 reis ook afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeerooskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af.
1: Dit

Watching every

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer.
1: Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.

0: 12 uur, zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoop het Batendorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.

Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9

0: miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloos staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.

wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korps uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt

0: aangekomen had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.

0: De headlines uit het nieuws. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korps uit om de brand te bestrijden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer.
1: Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korps uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland.

richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten op onthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

thema van Express. En dat was dan ook de band Express uit 1988. De opening van het programma Bond voor Vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Jan Berg is de naam. Ik ga zo weer lekker voor u draaien de komende uur. One, The Stones anno 2026 in The Stars.

0: Nou, we rockers van de Stones, ze zijn er nog steeds weer bij anno 2026. In the Stars was de titel van het plaatje. Hoogste tijd om eens terug te gaan in de tijd dat de Stones er ook al waren.
1: Oude meuk!
0: De oude meuk, 1969. Glenn Gamble. Dit is Galveston.

0: Glenn Gamble uit 1969, Galveston, het titel van het plaatje. Je hoort het hier voorbij komen in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2004 met Josh Stone. Yeah.

0: De muziek van Josh Stone uit 2004. You Had Me.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2020 met Rita Ora. How to Be Lonely.

0: to be lonely.
1: How to be lonely, Rita Ora.
2: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
1: Hier werk van Marcy hier zo, Sticky Thumbs.

0: De muziek van de Backstreet Boys uit 1996, alweer deze opname. Quitting, playing games with my heart. Ja, je moet voorzichtig zijn. Hè. Niet alle hart op hol laten slaan en ook geen misbruik van maken natuurlijk. Hè.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met muziek uit 1979. Dit is Cashmere en Love's What I Want. Ja,

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn 2 rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De muziek van Bow Wow Wow 1983. Do You Wanna Hold Me? Ja, een van de grote hits die Bow Wow Wow had. Ze hadden er een paar en dit was er in ieder geval eentje van. Hedendaagse muziek dan maar weer. Teddy Swims. Mr. Know It All.

0: Terry Swims, Mr. Know-it-all, heen achter zijn muziek ook zo hier op het apparaat bij het programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1964, The Kinks and You Really Got Me.

0: En dat is de muziek van de Kings uit 1964. You Really Got Me was de titel van het plaatje. We gaan naar het jaar 2015 alweer. En dat gaan we doen met muziek van Jason Derulo.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is Cheyenne.

0: Dat was een disc van Jason Derulo. Cheyenne was de titel van het nummer hier in de Bonte Verzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Daniel van den Hoek, als je lacht. En lachen moeten we doen. Het houdt je gezond.

0: Daniel van der Hoeken, zijn nieuwe Nederlandstalige single Als je lacht. Nou, inderdaad, ik zei het al, lachen, dat kunnen we niet genoeg doen in het leven, hè, want dat houdt je vrolijk fris.
1: Ja, Jan, wat is het weer al de Noorse gezelle, Bidi?
0: Ja, dat is inderdaad een vast een gezellig plaatje. Carol Emerald hebben we uit 2010. Dit is Dead Man.

Ja, ciao ciao. Dat was Caro Emerald uit 2010. Dead Man, de titel van de plaat. Dat bracht ons allemaal weer aan het einde van het programma. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op het radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, als het adres wat daarvoor open staat. Er is me u nog een hele fijne dag toe te wensen. En ik ga nu uiteraard nog vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Al richting het jaar 1975 met Michel Sardou. Une fille au vieux clair. Daar een nieuw werkje van de Charlie Sis. I couldn't know. En omdat we wat vroeg in het programma zitten, hebben we er nog een uit 1956. Elvis Presley en Heartbreak Hotel. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende mond.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt, ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Excellent.
1: Jouw soundtrack van de zomer.
2: En dan nu, de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven

0: het goed. We zijn er weer.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date, onze vaste afspraak. En dat betekent dat je dit soort lekkere feel-good muziek krijgt, zoals Kitty Grant en Glad to Know You. Maar vooral ook inspirerende talks over gezond leven en het laatste gezondheidsnieuws. Met vandaag als gast toevallig allemaal 4 orthomoleculair therapeuten of docenten. Dat zijn Wouter de Jong over het saffraanextract. We spreken met Mohamed Boularier over de relatie tussen trauma's en je gezondheid. En Lianne Maan is hier met informatie over het bioritme en het darmmicrobioom. En we hebben contact met orthomoleculair docent Yvonne van Sticht over veiligheid. Dat lijkt een beetje natuurlijk op trauma's hebben en je gezondheid. Dus blijf er lekker bij.
2: Donderdag Date is gezondheidsnieuwsradio.
0: Hier is de Chaplin Band.

0: gezellige boel daar. De party. Klinkt goed, hè? Dit is trouwens echt een Nederlandse band. Lekker nummer van The Chaplin Band.
1: Dit is de donderdagdate met gezondheidsnieuws.
0: Ja, inderdaad. Daar heb ik nog een jingeltje voor.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Onderzoekers hebben ontdekt dat mitochondriën uit gegeten planten, zoals kurkuma, onze darmbarrière kunnen passeren en zich in de hersenen kunnen nestelen om daar de functie van onze eigen celenergiecentrales te verbeteren. Deze plantaardige mitochondriën smelten samen met die van ons immuunsysteem in de hersenen, waardoor schadelijke oxidatieve stress afneemt en mogelijk de energieproductie weer op peil komt. Bij oude muizen leidde deze orale inname tot een omkering van leeftijdsgebonden cognitieve achteruitgang. En dat wijst op een volledig nieuw mechanisme waarbij voeding direct onze celbiologie herprogrammeert. Ja, dat is natuurlijk fascinerend, maar het blijft de vraag of dit effect groot genoeg is om de levensverwachting significant te verlengen, of dat het vooral bevestigt hoe krachtig een gezonde levensstijl is. Toch opent het de deur naar toekomstige therapieën waarbij geïsoleerde plantaardige mitochondriën als medicijn worden ingezet om veroudering en neurodegeneratieve ziekten te bestrijden. Oké, ja, dat gaat alsof een plantaardige mitochondriën, zoals in kurkuma. Er zijn er nog veel meer natuurlijk.
3: Your DJ, Frank Reuters.
0: Ja, zometeen hier, Wouter de Jong. Wordt dan moleculair therapeut. Over het saffraanextract. Er zitten ook kleurstoffen in die goed zijn voor onder andere je stemming. Dat horen we zo. Dit is eerst een van mijn favorieten. Dit is Chico de Barge. Chico, een van de familie van de Barge. Yeah.

0: contact doen met Wouter de Jong van Proactive Medicine. Hallo Wouter.
1: Hoi Frank.
0: Voor het boosten van je stemming weet ik dat Sint-Janskruid absoluut werkt. Daarnaast is aangetoond dat de safraan kan werken. Ik weet wel, het is een heel erg dure middel. Ik bedoel, werken als een soort natuurlijk antidepressivum. Mm-hmm. Wat heb jij ontdekt over de effecten en de werking van safraan, de Crocus sativus?
1: Nou, precies die naam. Het is de crocus, dus je hebt het plantje en de stampers daarvan, dus die crocussen, die worden met de hand geplukt. Dat is heel arbeidsintensief. En ik weet dat een kilo gedroogde safraan duurder was dan een kilo goud. Nou, of dat nu nog het geval is, weet ik niet, want goud is heel erg gestegen. Maar het is in ieder geval een heel duur kruid. Ja, en die mooie stampers, die worden gewoon gebruikt in zakjes in de supermarkt om te gebruiken voor koken of toevoegen aan rijst of noem maar op. Maar er, ja, wat minder mooie stampers, waar natuurlijk gewoon wel werkzame stoffen in zitten, daar worden dan extracten van gemaakt. En daar worden supplementen van gemaakt, voedingssupplementen. Nou, net als lycopene uit tomaten en beta-carotene uit wortels zit hier ook een antioxidant in, een pigment, waardoor het ook goed is voor je ogen. Dus niet alleen maar luteïne en zeaxanthine en astaxanthine is van belang, maar ook de kleurstoffen in safraan, die de rijst geel maken, die zijn ook goed voor je ogen. En daarnaast, die stoffen die erin zitten, de crocines en nog wat andere stoffen, werken ook op neurotransmitters, waardoor je je prettiger kunt voelen, vrolijker kunt voelen. En het mooie daarvan is, Sint-Janskruid doet dat ook, alleen dat mag je niet samen inzetten met antidepressiva of antipsychotica. En safraan, dat kan je gewoon naast de reguliere medicijnen inzetten. Daar zijn studies mee gedaan. Dat heeft geen wisselwerking of interacties. Misschien wel met andere medicatie. Dat zou je altijd even na moeten zoeken. Maar in ieder geval met antidepressiva, de SSRI's en dergelijke, wordt het gewoon ernaast ingezet. Maar stel je hebt iemand die slikt antidepressiva. Die gaat een safraan-extract ernaast gebruiken. Gaat ook werken aan leefstijl, meer naar buiten, gezonder eten, noem maar op. Gaat de antidepressiva afbouwen, dus niet stoppen, maar afbouwen. Blijf wel doorgaan met de safraan. En dan zou je daar misschien wel vanaf kunnen komen. En dat is natuurlijk mooi, want safraan heeft geen bijwerkingen, alleen maar gunstige effecten. En de antidepressiva kunnen ook heel wat bijwerkingen hebben natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus zo zou je het kunnen inzetten.
0: Nou, is natuurlijk een nadeel dat het een extreem duur kruid is, hè, vanwege wat je net al zegt, het wordt met de hand geplukt, die kleine stampertjes.
1: Ja.
0: Kan je nou ook een zeer lage dosering innemen waarbij het toch nog effect heeft op je stemming en aanmaak van bijvoorbeeld serotonine?
1: Absoluut, want de studies die zijn gedaan met een safraan extract van 20 of 40 milligram. Dus dat is een hele lage dosis, geen gram, maar milligram, een duizendste van een gram. Dat zijn ook hele kleine mini-capsuletjes die kinderen ook heel makkelijk kunnen slikken. Je kan ook de capsulehelften uit elkaar halen dat je het oplost ergens in. Zelfs dat iemand niet weet dat hij het slikt, dat je het gewoon door voedsel doet. Dus zelfs een hele lage dosis heeft al een effect.
0: Ja, dat is aangetoond.
1: Ja, en ik zou wel gaan voor die extracten, want safraan gewoon kopen en daar thee van zetten of het verwerken in gerechten, dat is helemaal prima, dat kan je ook doen. Alleen je weet dan natuurlijk niet hoeveel milligram werkzaam stof je binnenkrijgt. En die studies zijn wel echt gedaan met, ja, van die gepatenteerde safraanextracten. Dus dat er zo'n R'tje bij staat van registered. En dan is het gestandardiseerd op 2,5 of 3,5% crocine of iets dergelijks. Dat moet je dan even nakijken. Maar daarom zou ik wel voor zo'n extract gaan.
0: Hoe kan dat nou eigenlijk dat het gepatenteerd is? Want het is natuurlijk gewoon een middel uit de natuur. Hoe kunnen ze dan die R ervan maken, zeg maar, dat het toch erg uniek is en dat ze daar onderzoek hebben gedaan en dat niemand anders dat kan uitbrengen? Hoe kan dat nou?
1: Ja, ze hebben dan die safraanstampers en daar maken ze bijvoorbeeld een waterig extract van. Of ze maken een alcoholextract of ze maken een maceraat, dus met olie. En dat standaardiseren ze dan op bepaalde werkzame stoffen. Net als dat Coca-Cola, ja, dat is gestandardiseerd op een bepaalde hoeveelheid cafeïne. Of een bepaalde zuurgraad, dat je elke keer bij elke batch hetzelfde hebt. Kijk, de safraanoogst van 2023 had misschien heel andere werkzame stoffen dan van 2025. Maar bij het extraheren zorgen ze dus dat er altijd 2,5% van die bepaalde werkzame stof in zit. Ja, en dat extractiemodel, dat hebben ze dan gepatenteerd met, weet ik veel, CO2-extractie of onder lage temperaturen of gedroogd kruid en dan extraheren of juist een vers kruid bevriezen en dan met verschillende alcohollageringen dan extraheren. Daar zijn allerlei methodes en technieken voor.
0: En die hebben ze gewoon een beetje verborgen voor zichzelf gehouden en niet onthuld.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet of dat openbaar is. Kijk, als iets gepatenteerd is, dan kun je natuurlijk wel het patent opzoeken. Het patent zou bijvoorbeeld kunnen zijn, wij maken enkel gebruik van verse stampers. En wij extraheren het eerst met 70% alcohol. Dan het residu wat overblijft doen we met 60% alcohol. En het andere residu, daar maken we een heet water extract van. Dat alles gooien we bij elkaar en dan komen we uit op 3,5% crocine of zoiets. Dat het patent is. En dat andere maatschappijen wel een extract mogen maken, maar niet volgens dat gepatenteerde proces.
0: Blijft een beetje bijzonder, maar goed, ik snap dat ze patenteren. Want anders kan je natuurlijk het nooit onderzoeken, want niemand kan en wil dat dan betalen. Zo'n goed opgezet onderzoek. Is er nog iets waarbij je moet letten qua innemen of gebruik maken van safraan? Is er nog een interactie bekend met andere medicatie? Je zei al van waarschijnlijk niet, hè?
1: Nou, misschien wel met andere medicijngroepen, hoor. Dat zou je altijd even kunnen nakijken bij je apotheek of een apotheek die daarin gespecialiseerd is. Wat ook zo is, is dat een hele mooie stof die je ernaast nog kunt zetten, dus een stek maken, dat is safraanextract met L-theanine. Want ook L-theanine is onderzocht samen met medicijnen. En dat werkt ook fantastisch bij depressies en ook majeure depressies. Dus ik vind eigenlijk safraanextract met L-theanine, dat vind ik eigenlijk 1 plus 1 is 3.
0: Ja, L-theanine is een aminozuur dat een rustgevende werking heeft.
1: Ja, het komt uit groene thee. Dus het is niet groene thee, maar als je groene thee drinkt, dan zit daar ook een beetje L-theanine in.
0: Het is toch een aminozuur?
1: Ja, een aminozuurachtige. Maar nou, het klopt dat het een aminozuur is, maar het wordt niet ingebouwd. Bijvoorbeeld leucine of tryptofaan wel. Maar dit is niet een humaan aminozuur wat ingebouwd wordt. Net als taurine.
0: Ja. Mooi, dankjewel voor de informatie, Wouter.
1: Ja, graag.

0: De headlines uit het nieuws. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Je luistert naar de Donderdag Date.
1: En daarin nu wat nieuws.
2: Gezondheidsnieuws.
1: Het vermijden van plastic verpakkingen, ook plastic kookgerei en verzorgingsproducten gedurende 1 week, leidt tot een meetbare daling van schadelijke stoffen zoals BPA en phthalaten in het lichaam. Vooral het eten van voedsel dat niet in contact gekomen is met plastic blijkt effectief om de blootstelling aan deze chemicaliën snel te verlagen. Hoewel de concentraties in de urine daalden, is het nog onduidelijk of dit ook op de lange termijn zich vertaalt naar betere gezondheidscijfers, zoals een lagere kans op diabetes. Bovendien blijken phthalaten soms ook via onverwachte routes het lichaam binnen te komen, zoals via bewerkte zuivel of specerijen. En dat maakt het volledig vermijden lastig. Straks hebben we hier Mohamed Boulahr hier over de relatie tussen trauma's die je kan hebben meegemaakt in je leven en de gezondheid. Dat zometeen. Eerst de band Shark and Let's Get Cracking.
3: Your musical evolution has ended. We control the sound. It's time you all got down. We bring you Electrophonic Thong Thong.

0: Contact met Mohamed Boularier, docent orthomoleculaire therapie. Hallo Mohamed.
1: Hey, hallo, goedemiddag Frank.
0: Ik spreek veel jongeren, cliënten. En bijna allemaal hebben ze een soort van vorm van trauma. Waarbij het ook gaat om bijvoorbeeld flink gepest zijn. Leidend tot een negatief zelfbeeld wat ze altijd nog meenemen in latere jaren. Ja, en de invloed van trauma op onder andere je mentale gezondheid is enorm. Maar het heeft veel meer effecten, toch?
1: Ja, zeker. Als je in de literatuur kijkt, dan zijn er echt ontzettend veel ook langdurige gevolgen in het latere leven. Eén daarvan is dat wanneer iemand heel veel stress heeft gedurende de jeugd, dan maakt die persoon in het latere leven veel meer en sneller ontstekingsstofjes aan. En daar kun je naar verschillende manieren naar kijken, maar belangrijk is eigenlijk dat het zenuwstelsel, als het ware, heel snel, die is continu alert en heel snel aanstaat. Dus die mensen die vaak zie je dat ze sneller stress ervaren. En als jij als het ware continu aanstaat, dan zorgt ervoor dat jouw zenuwstelsel niet goed kan schakelen tussen inspanning en ontspanning. Dus tussen je sympathicus en je parasympathisch zenuwstelsel. Nou, wat je dan krijgt, dus als dat zenuwstelsel als het ware ontregeld is, dan heeft dat ook een invloed op je darmen. Want wat doet het lichaam bij stress? Dan wordt de doorlaatbaarheid van de darmen vergroot. Want het lichaam dan denkt dan, hey, er is stress. Ik wil ervoor zorgen dat er meer glucose vanuit de darm in de bloedbaan komt. Waarom doet het lichaam dat? Zodat je snel kunt wegrennen, bijvoorbeeld van een roofdier. Dus vanuit dat principe redeneert het lichaam. Nou, dat is op zich een heel mooi evolutionair overlevingsmechanisme. Maar je kunt je voorstellen dat als iemand continu onder druk staat, dat die doorlaatbaarheid van de darm continu vergroot is, dat er niet alleen glucose van de darm in de bloedbaan komen, maar vaak ook bacteriële resten, zogenaamde lipopolysaccharides. Nou, en die lipopolysaccharides, die dragen weer bij aan zogenaamde laaggradige ontstekingen. En die laaggradige ontstekingen, die worden gezien als een van de belangrijkste oorzaken van alle chronische aandoening vandaag de dag. Dus dat is een beetje het mechanisme, het zenuwstelsel, dat triggert weer die darmen. En vanuit die darmen komen er die bacteriële resten in de bloedbaan en dat geeft weer die laaggradige ontstekingen.
0: Ja, dan vraag ik me wel af, wat is er dan vanuit jouw oogpunt aan te doen om dat te voorkomen of om te buigen? Zeg.
1: Ja, daar is ontzettend veel aan te doen. Kijk, om te beginnen stress en ik heb daar sowieso een heel boek over geschreven, emotionele gezondheid, waar het alleen daarover gaat. Maar kijk, stress is een beetje een breed begrip, het is een containerbegrip. Dus het belangrijkste is om te beginnen, klinkt misschien voor de hand liggend, is om te beginnen bewust worden van welk type stress heb jij. Is het bijvoorbeeld op het werk dat jij continu een conflict hebt met de werkgever, ik noem maar iets. En ik noem dit bewust omdat emotionele of psycho-emotionele stress wordt heel sterk onderschat. En dat is toch een van de belangrijkste stressoren. Dus als dat het is, ja, kun je vervolgens kijken, oké, hoe kan ik dat weer in goede baan leiden? Is dat een gesprek aangaan met de werkgever of is dat een andere baan zoeken of mij oriënteren op iets anders? Ik noem maar iets. Stress kan bijvoorbeeld ook zijn dat je gewoon niet gezond eet. Dat is ook een vorm van stress voor het lichaam.
0: Ja.
1: Dus de vraag is eigenlijk, wat is jouw zwakke schakel? Als dat om niet gezond eten jouw zwakke schakel is, ja, dan is weer een oplossing. Om je daarin te verdiepen, lees wat boeken, verdiep je op internet. Tegenwoordig heb je zoveel sites. Waar kun jij nog verbeteringen maken? Wat ook wel belangrijk is in dit geheel, als we het hebben over die psycho-emotionele stress. Wat ons stress geeft, is vooral het verhaal wat wij ergens van maken. Dus stel nu er gebeurt iets, en dan kun je jezelf helemaal gek maken van ja, waarom nou ik boos word op die persoon. Alleen er een verhaal van maken, het is net als een ballon die opblaast, dat zorgt ervoor dat de druk steeds meer toeneemt. Vooral in je hersenen heb je die amygdala, die allemaal heel veel emoties. En hoe meer je in dat emotionele brein zit, hoe minder je toegang hebt tot het buitenste laag van de hersenen, dus die cortex en vooral die prefrontale cortex, dus het intelligente deel van ons brein, die weer het emotionele brein kan kalmeren. Nou, wat is daarbij heel erg belangrijk? Dat is in plaats van ergens een verhaal van te maken, direct eigenlijk naar die rauwe fysieke sensatie te gaan in je lijf en dat te doorvoelen. Dus stel nu, je hebt iets meegemaakt, vaak zit er ook in je lichaam zit ergens spanning, vaak trouwens in onze buik.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan ga je daar naartoe en je hebt belangrijk, je hebt daar geen oordeel over. Het is niet goed of slecht, wat je voelt, het is er. Want zodra je ergens een oordeel over hebt, dan kom jij weer in dat brein. En dat wil je juist niet. Nou, dus door dat bewust voelen te trainen, haal je als het ware druk van de ketel. En hoe vaker je dat doet, hoe meer het een automatisme wordt, hoe minder jij snel in die hogere emotionele opwindingstaat komt, die juist zo slecht zijn, ook voor onze bloeddruk. Dus vooral dat voelen, trainen, is daarbij heel erg belangrijk, bewust voelen.
0: Maar stel dat je dan buikpijn hebt, dat lijkt me toch niet zo handig of slim, dat je gaat voelen van, nou, ik ga met mijn aandacht naar mijn buik, ja, ik voel echt buikpijn.
1: Nou, het is niet zozeer, kijk, er is een verschil tussen spanning en pijn. Kijk, ik moet ook zeggen, als iemand dit voor het eerst doet, dit is veel meer een subtielere gewaarwording. Een pijn is echt iets wat lokaal is, wat je echt voelt, ja. Maar dit is veel meer subtieler dan spanning. En nu ik het erover heb, in het begin is dat wel even je weg daarin vinden, als het ware, in de spanning. Maar het is net als een spier die je traint, hoe vaker je dat daar naartoe gaat met dat gevoel, hoe beter je dat gevoel kunt lokaliseren. En hoe je zou ook kunnen zeggen dat voelen een soort van gelaagdheid heeft. In het begin kun jij niet heel diep voelen, maar als je dat traint, kun je net als die ui steeds meer afpellen, waarbij je steeds meer druk van de ketel haalt. Dus het is wel wezenlijk anders dan echt een pijn die je ergens hebt.
0: Ja, dus je voelt waar de spanning zit, daar gaat je aandacht naartoe. En dan zeg je van, het mag er zijn, dat is niet erg, wat kan ik aan?
1: Ja, dus je gaat gewoon met je aandacht naar die fysieke rauwe sensaties. Gewoon door dat doorleven, zonder inderdaad in je hoofd te zitten. Veel meer in dat gevoel te gaan dalen en te gaan zitten.
0: En misschien ook wel tegelijkertijd in een soort ontspanning.
1: Ja, dat is ook vaak ontspannend. Want als je vaak in je gevoelsmode zit, zit je ook vaak al in die parasympathicus. Dus dat is vaak wel ontspannend inderdaad.
0: En dus heilzaam. En zijn er nog andere manieren om trauma aan te pakken? Ik doe het vaak met EMDR. Maar heb jij
1: ook zeker. Ja. Kijk, waar ik het nu over heb, dit voelen, dat is natuurlijk niet voor de zwaardere gevallen inderdaad. Je hebt zoveel, je hebt EMDR, je hebt allerlei lichaamsgerichte therapie. Ja. Afhankelijk van hoe zwaar het trauma is, dan hoe zwaarder het is, hoe meer hulp je daarbij nodig hebt, absoluut.
0: Ja, en steunbronnen uit je leven gewoon in kaart brengen van wie steunen mij, wie zijn er echt voor mij, wie laten mij niet vallen of op wie kan ik een beroep doen.
1: Ja, dus bij wie heb ik ook vooral, kijk, het komt gewoon vaak neer op het over weer veiligheid in het zenuwstelsel brengen. Bij wie ben ik veilig? Klinkt misschien zo'n heel zwaar woord, veiligheid, maar bij wie voel ik mij, wat jij ook zegt, Frank, bij wie voel ik mij ontspannen? Of, maar ook gewoon bezigheden. Ik vind het heel erg fijn als ik in het bos ben. Dat is echt mijn ding, gewoon wandelen in stilte. Ja. Dat geeft mij rust. En ja, hoe beter jij bewust bent van al die dingen die jij rust geeft, dat is stap 1, en daar ook naar het leven en de praktijk brengt, ja, hoe meer voordeel je daarvoor hebt voor je zenuwstelsel.
0: Ja, mooi. Je kan ook bijna nog in gedachten in het bos gaan lopen. Hè? Dat je je ogen sluit en dat je bos visualiseert en vogels hoort.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat het voor het lichaam niet uitmaakt of je het visualiseert of echt daadwerkelijk ergens bent. En ik weet, dat was wel lang geleden, las ik dat over een strand. Ik heb het een paar keer geoefend, heb ik mij gevisualiseerd dat ik op het strand zat, zomer. Maar ik moet je eerlijk zeggen, het is mij nog niet gelukt om dat gevoel wat ik in de zomervakantie heb te evenaren op mijn stoel thuis.
0: Ja, snap ik. Dat is echt wel heel moeilijk, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Oké, heel goed. In ieder geval goed kijken naar van het trauma eventueel aanpakken en anders naar de lichamelijke sensaties kijken. En dat geeft een soort rust, blijkbaar, in plaats van dat je zo boos blijft maken en over nadenken en piekeren.
1: Ja, precies.
0: Dankjewel voor je advies, Moment.
1: Hey, graag gedaan.

0: Andrew Gold en Lonely Boy. Qua thema een klein beetje droevig, maar ja, toch wel een beetje feel-good muziek, hè, bij de donderdag date.
1: Jouw date op de donderdag. Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de donderdag date.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Omega-3 supplementen kunnen de symptomen van ADHD verbeteren. Maar dit werkt vooral bij kinderen die voorafgaand aan de behandeling al een tekort hadden aan deze vetzuren. Een recente analyse toont aan dat deelnemers met lage startwaarden een duidelijke vooruitgang boekten. Terwijl kinderen met al voldoende omega-3 in hun bloed geen enkel profijt hadden van deze supplementen. Dit verklaart waarom eerdere studies wisselvallige resultaten lieten zien. Het effect dus is niet universeel, maar afhankelijk van de individuele voedingsstatus. Het suggereert dat het zinvol is om eerst de omega-3-spiegel te laten meten voordat men start met suppletie, om teleurstellingen te voorkomen. Het vervangen van mager varkensvlees door peulvruchten in een gezond dieet levert geen extra voordelen op voor je hart en stofwisseling, zolang de hoeveelheid vezels en verzadigd vet maar gelijk blijven. Een recente studie toont aan dat zowel het dieet met dagelijks mager vlees als het dieet met peulvruchten allebei leiden tot een daling van het gewicht, ook van ontstekingswaarde en het slechte cholesterol. Dit suggereert dat de algehele kwaliteit van het dieet belangrijker is dan de specifieke keuze tussen dierlijke of plantaardige eiwitten, mits beide opties mager en voedzaam zijn. Zolang je maar kiest voor magere stukken vlees en voldoende vezels met name dus binnenkrijgt, kun je genieten van zowel een bord bonen als een stuk mager varkensvlees zonder je zorgen te maken over je gezondheid. Zegt dit bericht. Goed dat het ook weer is onderzocht. We gaan bijna naar het tweede uur. Dit zijn de mannen van Earth, Wind & Fire. And Got To Get You Into My Life. See you soon.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: een mooi nummer, zeg. Hè. Dat is denk ik het origineel Phil Lynott. En ja, het heet Old Town.
1: Check voor downloads en voor meer informatie de donderdagdate.nl.
0: Ja, dit is het tweede uur. Wat goed dat je er bent. Hier zijn Wicks & Company.

0: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
1: Polyphenolen uit natuurlijke bronnen zoals druivenpitten, groene thee en appels kunnen de haargroei stimuleren en de haardichtheid verhogen bij mensen met haaruitval. Een meta-analyse van 11 studies toont aan dat deze stoffen effectiever zijn dan een placebo en in sommige gevallen net zo goed werken als het bekende haargroeimiddel minoxidil. De werkzame stoffen remmen waarschijnlijk de ontstekingen die haaruitval verergeren, waardoor de haarzakjes beter kunnen functioneren. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, moet het bewijs nog als zwak worden beschouwd, omdat er slechts een handvol studies zijn die sterk van elkaar verschillen in opzet. Dus ja, die polyphenolen zijn wel een veelbelovend natuurlijk alternatief voor haaruitval, maar er is meer onderzoek nodig om de effectiviteit definitief te bevestigen. Ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel van die dingen. Maar goed dat dit toch is bekeken. 11 studies inmiddels al, dus dat is goed. Straks hier Lianne Maan over het bioritme en de link met je microbioom in de darm. Dat is interessant. Dit is de Bang Gang.

0: We hebben allemaal een bepaald biologische klok. Dat heet ook wel circadiaans ritme. En heel veel heeft daar invloed op, zoals het licht wat je overdag of 's ochtends al ziet. Maar ook het microbiome. En daar kan Lianne Maan, Ortholoog Moleculaire Voedingsdeskundige, wat informatie over geven. Hallo Lianne.
1: Hallo Frank.
0: Hey, klopt het dat er een soort link is tussen de samenstelling van de microbiome en je biologische klok?
1: Ja, dat is zeker inderdaad. Het is eigenlijk nog niet zo heel lang bekend dat die link er is. Sowieso wordt er natuurlijk in de afgelopen jaren heel veel ontdekt en wetenschappelijk onderzoek ook gedaan naar het microbiome en welke effecten er allemaal aan het lichaam hebben. En nu blijkt, en dat is volgens mij uit onderzoek uit 2022, dat het microbiome dus ook invloed heeft op het circadiaanse ritme. Dus het zorgt ervoor dat ons biologische klok, dus wanneer je moe wordt, wanneer je gaat slapen, ook wanneer je wakker wordt en eigenlijk al je lichaamsfuncties, ook overdag en in de nacht, die zijn gerelateerd aan dat biologisch ritme. Maar dat wordt dus beïnvloed of misschien ook wel deels gestuurd door het microbiome. Dus wat je zegt, inderdaad, licht heeft daar ook een invloed op. Dus als je wakker wordt en je gaat naar buiten, je hebt veel zonlicht op je netvlies, dan wordt melatonine, wat je 's nachts gaat aanmaken, wat de slaaphormoon is, zeg maar, wordt onder invloed van het licht, het daglicht, wordt afgebroken. En op dat moment gaat eigenlijk je lichaam in de dagfase over en worden allerlei processen geregeld. En nu blijkt dus ook dat het microbioom ook over zo'n ritme beschikt. Dus het microbioom ziet er ook op elk moment van de dag anders uit. Dus heb je bijvoorbeeld tijdens het eten heb je een ander microbioom dan als je slaapt. Ja. Als je gaat sporten is je microbioom anders dan als je rust hebt. Dus het is een hele interessante interactie tussen die twee.
0: Wat interessant inderdaad. En hoe is dat nou precies ontdekt? Hoe kunnen ze dat vaststellen?
1: Nou ja, ze zijn gewoon heel erg aan het kijken van welke invloed heeft het microbioom op de gezondheid. En daaruit blijkt dat het microbioom allerlei stoffen produceert, waaronder ook een groot deel melatonine. Nou, melatonine is dus inderdaad dat slaaphormoon, maar heeft ook een interactie met de stressas, dus de cortisolas. En zorgt ervoor dat op bepaalde momenten van de dag, als je microbioom op dat moment die samenstelling heeft, dus dat is dan vaak wat meer op de dag, dat er bijvoorbeeld wat meer cortisol aangemaakt gaat worden. En ja, dat zorgt juist weer voor dat je wakker wordt. Ja, en het is ook een hele interessante link, wat mensen misschien ook wel herkennen, dat als je slecht slaapt, dat veel mensen die slecht slapen ook op een gegeven moment wel darmklachten krijgen of andersom. Dus als je darmklachten hebt, dat je daardoor ook slechter gaat slapen. Dat je misschien meer stress gaat ervaren. Dat je wat prikkelbaar gevoeliger bent eigenlijk voor stress en voor prikkels. En dat heeft uiteindelijk dus invloed op je microbioom, op de darm en dus ook op je slaapwaakritme.
0: En bij die biologische klok hoort ook wel dat er ook een soort orgaanklok is. Ik weet niet of je daar iets over weet, maar dat zeggen de Chinezen, of de Oosterse geneeswijze. Ja. Dat elk orgaan een bepaalde tijd gaat reinigen of onderhouden wordt, vooral in de nacht.
1: Ja, inderdaad. Dat is vanuit de traditionele Chinese geneeskunde. Heeft elk orgaan is zo op bepaalde momenten op de dag het meest actief. En voorheen dacht men dat in de nacht eigenlijk alles tot rust komt. En dat je dat moment vooral ook gebruikt voor herstel. Maar herstel is natuurlijk eigenlijk ook een fysiologisch effect in het lichaam, wat ook best wel wat energie kost en een heel belangrijk moment ook is. Maar inderdaad, elk orgaan heeft zo op zijn moment op de dag zijn piekmomenten, maar ook zijn rustmomenten. Dus bijvoorbeeld het hart. Hart- en bloedsomloop is bijvoorbeeld om 3 uur 's middags heel erg actief. Dus als je gaat sporten, dan kan je dat eigenlijk het best in de loop van de middag gaan doen. Omdat je hart- en je vaatstelsel daar het best op ingesteld is. Aan de andere kant, de lever bijvoorbeeld is juist weer 's nachts het meest actief. Die zorgt ervoor dat alle gifstoffen uit je bloed gefilterd kunnen worden, omgezet kunnen worden. En dan 's ochtends, dus naarmate je wakker wordt, ook via de darmen, die dan in de loop van de ochtend weer meer actief gaan worden, via het lichaam ook weer de gifstoffen verlaten kunnen worden. Dus zo zie je dat eigenlijk elk moment van de dag, en het brein is bijvoorbeeld om 10 uur 's ochtends het meest actief, dat je lichaam zich daarop instelt. En je kunt je dan misschien ook wel voorstellen dat als er een verstoring is, dus bijvoorbeeld je hebt een jetlag of in het weekend ga je tot vroege uurtjes uit en je blijft lang in bed liggen, de volgende dag, dat dat ook effect kan hebben op sowieso het ritme van je gezondheid en al je organen. Maar dus ook op je microbioom, want die is ook ingesteld op dat normale 24-uurs ritme.
0: Ja, en zou het ook andersom werken, dat het microbioom dan invloed heeft op wat die organen dan precies doen qua of juist uitrusten of actief zijn?
1: Ja, zover zou ik niet willen gaan. Ik denk wel zeker dat daar een verband ligt. Dus als je bijvoorbeeld een dysbiose is, een dysfunctie vanuit de darm. Dus ja, verkeerde samenstelling van het microbioom. Ja, dan heeft dat gewoon invloed ook via die stress af. Dus aan de productie van neurotransmitters ook. Maar dus ook cortisol, het stresshormoon, adrenaline. En dat heeft vervolgens natuurlijk invloed op ook de gezondheid van je organen. Dus ja, dat heeft interactie met elkaar. Alleen het zal niet zo direct zijn als dat je zegt van, nou ja, je hebt op dat moment dus je microbioom verstoord en je merkt dan meteen aan je hartgezondheid of zo. Nee. Maar dat er een link is tussen het microbioom en al alle organen, ja, dat wordt ook wel steeds duidelijk in de wetenschap de afgelopen jaren.
0: Nou, boeiend. Ik vind het sowieso heel boeiend dat er elke keer, elk moment van de dag een andere microbioomsamenstelling is. Dat het dus heel erg een populatie is die continu in beweging is.
1: Ja, het is echt een ecosysteem. Dus het is de bacteriën, maar ook virussen die daar leven, bacteriofagen, schimmels in de darm. Dat houdt elkaar in evenwicht. En ook met de voeding natuurlijk, wat je eet. Dat heeft ook heel snel invloed op de samenstelling van je microbioom. En we kennen allemaal natuurlijk wel het effect van stress bijvoorbeeld, wat dat kan hebben op je darmen. Ernstige acute stress bijvoorbeeld kan leiden tot diarree of tot buikpijn, opgeblazen gevoel, obstipatie. En ook die zie je daar gewoon direct een verschuiving in het microbioom plaatsvinden. En dat zijn heel kenmerkende effecten. En gedurende de dag in een normaal leven, zeg maar gewoon een normaal dag-nachtritme, zijn die effecten natuurlijk veel minder sterk, maar ze zijn zeker wel aanwezig. Dus er is constant verschuiving in de darmen. Dus het blijft belangrijk om altijd aandacht te hebben, ook op de darmgezondheid, maar ook op de stress en op je slaapritme.
0: Ja. En die aandacht die bestaat onder andere, neem ik aan, uit het innemen van de juiste vezels die bij jou passen.
1: Ja, vezels zijn inderdaad hierin heel belangrijk. Die zorgen natuurlijk voor de voeding van je microbioom. Dus vezelrijke voeding, groente, fruit, maar ook volkoren producten die ook de prikkelend of stimulerend kunnen werken op de darmwerking. Ook wat je zegt, voor iedereen kan dat net iets anders zijn. De een gaat beter op peulvruchten, de ander gaat er misschien helemaal niet zo goed op. En dat heeft ook te maken met het microbioom en hoe je darm functioneert.
0: Ja. En zou die link ook gelden voor het mondmicrobioom en het biologische ritme?
1: Die link heb ik nog niet zo gezien. Maar ja, ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen dat die link er niet is. Mm-hmm. Dus ik denk zeker dat daar ook een interactie is. En sowieso het mondmicrobioom staat ook in verbinding met het darmmicrobioom. Dus je ziet bijvoorbeeld ook als er een verstoring is in het mondmicrobioom, dat ook effect heeft op het microbioom in de darm. Ook al zit daar natuurlijk wel een maag tussen die groot deel van de bacteriën die vanuit de mond in de darm terechtkomen doden. Maar ja, je ziet toch ook wel dat een deel daarvan toch in de darm ook aanwezig komt. En natuurlijk ook via ontstekingsmechanismen. Dat is natuurlijk een onderliggend proces. Dus stel het microbioom in de mond is verstoord. Dat kan bijvoorbeeld ook gepaard gaan met ontsteking van tandslijmvlies, van tandvlees. En dat geeft onderliggende ontsteking in het lichaam. En dat heeft via het immuunsysteem vervolgens ook weer effect op de samenstelling in de darm.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Nou, dankjewel, Lianne, voor de informatie.
1: Alsjeblieft.

0: de headlines uit het nieuws. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het kruid Centella Asiatica, ook wel bekend als Gotu Cola, verbetert na enkele maanden dagelijks gebruik aanzienlijk de beschermende pigmentlaag in het netvlies van mensen van middelbare leeftijd. Een recente studie toont aan dat 300 milligram extract per dag na 4 maanden al leidt tot een meetbare stijging van de maculaire pigmentdichtheid. Dat is een belangrijke graadmeter voor de antioxidatieve afweer van het oog. Dit effect werd na 6 maanden nog sterker en dat suggereert dat het kruid Centella Asiatica de retina helpt om zich beter te wapenen tegen oxidatieve stress en ook leeftijdsgebonden achteruitgang. De verbetering trad vooral op bij deelnemers die aan het begin van de studie nog een relatief lage beschermingswaarde hadden, wat hen een specifieke doelgroep maakt voor deze aanvulling. Ja, goed om te weten, toch?
1: Ja. I'm
0: ready. Deze man is klaar. Dit is Leon Haywood. I'm ready. He is ready for Don't Push It and Don't Force It. En straks Yvonne van Sticht.

0: Wat een leuk nummer. Antonio Carlos, nee, Cargos Jobim.
1: Fique em forma, saudável e bonita.
0: Is er nu? Hallo, Yvonne.
2: Ja, hoi Frank.
0: Hey. Veiligheid als basis voor de gezondheid, het biologische fundament van gezondheid. Daar wil jij vandaag graag wat informatie over geven. Waar doel je precies op qua veiligheid?
2: Ik ben een boek aan het schrijven en dat heet The Biology of Safety. Oftewel de biologie van veiligheid. Omdat wij als mens veiligheid nodig hebben als basisvoorwaarde om te kunnen functioneren. Dat is een biologisch gegeven. Als je niet veilig bent, gaan er allerlei toeters en bellen af. Dan gaat het systeem eerst in adrenaline. Gaat vechten en vluchten. En na de adrenaline ga je, als het goed is, ga je op zoek naar een oplossing met behulp van cortisol. En als je die oplossing niet vindt, blijf je zoeken. Wij kennen heel veel mensen bij wie cortisol verhoogd is door langdurige stress. Nou, die mensen hebben dan blijkbaar ook niet de oplossing gevonden. Of mensen die krijgen dat cortisolsysteem helemaal niet aan de gang. En dan komt er nooit een oplossing, komt er nooit rust in het systeem. Want cortisol is dus het hormoon wat zorgt dat iets voltooid, afgerond en opgelost wordt. Dat heet in het Engels resolutie, resolution. Mm-hmm. Dus resolutie.
0: Ja.
2: En zonder resolutie kan een systeem niet gaan herstellen.
0: Volgens mij heb je ook een soort cortisol-ongevoeligheid, waarbij je net als met insuline op een gegeven moment het signaal niet meer hoort.
2: Ja, maar dat kan dus ontstaan door heel lang stress. Maar het kan ook ontstaan omdat je bijvoorbeeld in de hele vroege jeugd al geprogrammeerd bent om alert te blijven. Wie zou dat zijn? Wie is geprogrammeerd om alert te blijven? Heb jij een idee?
0: Mensen met trauma's bij de geboorte.
2: Precies, want dan word je geboren in een onveilige wereld, dus dan wordt jouw hele systeem getuned richting ik moet oppassen, ik moet alert zijn. En dan blijf je de rest van je leven in die alertheid hangen.
0: Ja.
2: Nou, dat geeft voor je gezondheid, en dat is ook onderzocht, daar is een hele grote studie geweest, de ACE-studie in Amerika, dat was de Advanced Childhood Experience-studie, de ACE-studie. En daar zijn heel veel mensen bij betrokken. En dan bleek hoe meer traumatische ervaringen je had, hoe groter je problemen werden in het latere leven wat betreft ontstekingen, auto-immuunziektes, allergieën, allerlei chronische aandoeningen, hart- en vaatziekten, van alles. Wat we nu in deze tijd ook wel onder leefstijlgeneeskunde zien. Dat heeft dus een veel grotere relatie met wat er in de vroege jeugd gebeurt dan wij denken. Alleen, niemand heeft die black box van hoe ontstaat dat nou uitgezocht. En dat heb ik dus wel gedaan.
0: Ja, dus hoe is die relatie te begrijpen, te verklaren?
2: Ja. Wat gebeurt er precies in het lichaam als je zo op de wereld komt met, laten we zeggen, een onveilige geboorte, een onveilig gezin, een moeder met een postnatale depressie, een vader die drinkt, een echtscheiding op jonge leeftijd. Dat zijn allemaal de bekende factoren, maar ook het niet gezien worden, niet krijgen wat je eigenlijk nodig hebt, dus geen veiligheid hebben. Ja. Daar gaat het om.
0: Ja, ja. Hoe is dat dan biologisch te verklaren? Dus het heeft iets te maken met cortisol dat niet goed meer wordt afgegeven of werkt, waardoor je het probleem nooit kunt afronden. Want dat is ook continu. Ja.
2: Ja, het is eigenlijk een heel interessant verhaal. Cortisol gaat heel makkelijk de cel in en die moet een receptor activeren. En die receptor die moet naar de celkern gebracht worden. En daar wordt er dus in de celkern allemaal genen aangezet. En dat zijn je overlevingsgenen. En als die niet aangezet worden omdat cortisol die receptor niet goed naar de celkern krijgt, daar zijn allemaal hulpstofjes voor, dan worden die genen niet aangezet en heb je ook je overlevingssysteem niet aangezet. Dus dan zit je in een ander overlevingssysteem en dat is het vecht-vluchtsysteem met adrenaline.
0: En dat blijft dan je hele leven eigenlijk aanstaan?
2: Yes, dat blijft aanstaan. En het vervelende is dat je dus daar wel iets aan kunt doen als je genetisch niet ook daar nog een probleem hebt. Want als je te werk gaat met bijvoorbeeld de Jan Bommeré technieken, dan kun je daar wel iets aan doen. Want dan ga je nieuwe, dat heet nieuwe neuronale paden maken. Mm-hmm. Dus je gaat nieuwe sporen maken in de hersenen, waardoor er een andere mogelijkheid bestaat voor jouw hersenen op een andere manier te gaan reageren. Maar als jij genetisch ook een probleem hebt in die hele cortisolroute, dan krijg je dat niet voor elkaar. En dan denk je, waarom werkt het bij mij nou niet?
0: En is er dan nog een andere manier om je lichaam de boodschap te geven vanaf nu is het wel veilig?
2: Ja, dat klinkt heel gek. Ik heb dat voor elkaar gekregen met heel specifiek interventies te bedenken voor dat hele cortisolverhaal. En dan zie je dus dat als je een bepaalde hulpstof weet te remmen en een klein tipje van de sluier opgelicht, dat kan lithium bijvoorbeeld doen. Mm. En dat wordt niet voor niks gebruikt in de psychiatrie. Lithium is een stof die daarop kan ingrijpen als je daar op de juiste manier mee omgaat in een hele lage minimale dosis. Dan kan het zijn, als jij daar een probleem hebt in dat stukje van het biochemische pathway, dat dan het systeem tot rust komt. En dat je denkt, hoe kan dat nou? En ineens voelen mensen zich heel veel veiliger.
0: Dat is wel grappig, want lithium wordt ook gebruikt bij depressie.
2: Nou, vooral bij de psychoses. En wat het doet, het werkt met name ook op de... Als ik het technisch uitleg, werkt het op het GSK3-beta. Dat is een onderdeel van het hele cortisolverhaal. Maar er zijn meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld magnolia doet het ook. En kamferol doet het ook. Dat is de kruidnagelolie. Oh ja. En zo zijn er nog een paar andere... Nee, dat is niet de kruidnagel. Kamferol is van kamfer en kruidnagelolie heet...
0: Eugenol?
2: Ja, carvacrol volgens mij.
0: Oh ja, eugenolse stoffen.
2: Nadenken. Ja, nou die stoffen kunnen dat allemaal beïnvloeden. Maar als je ermee stopt, is het probleem weer terug. Dat geldt vooral als er dus ook een genetische oorzaak is. En het allermoeilijkste is, er zijn ook nog beestjes die dit systeem kunnen op zijn kop kunnen zetten. Dus dan word je ook nog eens onveilig doordat er bacteriën of virussen of parasieten in de weg zitten.
0: Of die krijgen dan juist de kans bij die onveiligheid om veel meer te floreren.
2: Ja, want als je cortisol niet werkt, kun je ook je immuunsysteem niet onder de duim houden. Mm. En zo werkt natuurlijk prednison en prednisolon, die onderdrukt de boel, waardoor je geen last hebt. Maar eigenlijk moet jouw eigen lichaam dat zelf doen.
0: Ja. Dank dat je in ieder geval een klein stukje van de sluier hebt opgelicht van hoe zit het nou in godsnaam dat veiligheid rond je geboorte of rond die tijd continu impact blijft hebben op je hele systeem van je lichaam.
2: Ja, pijnlijk wel, hè?
0: Ja, ja. En hoe moeilijk het ook terug te buigen is. Dat is natuurlijk ook triest dan. Maar het is niet onmogelijk blijkbaar, want als je het ontrafelt kun je ook langzamerhand proberen in te grijpen, hè?
2: Precies.
0: Ja. Oké, dankjewel, Yvonne.
2: Graag gedaan.

0: Stevie Wonder en That Girl. En daarvoor dus Yvonne van Sticht. En als je het interview nog een keer wil horen, dan kan het via de website.
1: Wil je hierover nog meer weten? Kijk eens op dedonderdagdate.nl.
0: En daar kun je alle interviews trouwens allemaal beluisteren en ook de berichten erover lezen.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Een enorme analyse van bijna 2 miljoen mensen bevestigt dat dagelijkse multivitamine de geheugenfunctie bij ouderen verbeteren en psychische klachten bij gezonde volwassenen ook verminderen. Daarnaast werd een daling van de bovendruk waargenomen bij mensen met hoge bloeddruk, terwijl observationele studies wijzen op een lager risico op staar, hartziektes en heupfracturen. Deze brede gezondheidsvoordelen suggereren dat een gezonde, goede aanvulling van micronutriënten een waardevolle rol speelt in zowel de cognitieve als de lichamelijke bescherming op latere leeftijd. Hoewel gerandomiseerde trials vooral de winst voor het brein en de bloeddruk onderstrepen, wijzen lange termijn gegevens ook op bescherming tegen ernstige chronische aandoeningen.
3: This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health. We hope to meet you again at the next date. Right here at the same time.
0: Ja, de donderdagdate.nl moet je zeker even op luisteren, want dat is, of kijken, interessant. En je hebt ook een contactformulier, dus leuk om iets van je te horen. Of te reageren op de berichten die je daar ziet. We gaan eruit voor nu en ik zie je inderdaad dezelfde plek, dezelfde tijd, volgende keer weer terug voor de donderdagdate. Laatste voor vandaag is van Quincy Jones, bijzonder Mary J. Blige. And bet you

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afwakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Let the Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Rijn Roosendaal. Let the beats take control. Beats take control.

De band die we nog kennen van de hit Dance All Days. Ook die hoor je regelmatig voorbij komen in de opende dit radioprogramma. Let the beat take control. Wayne Chang heeft Body at Fun Tonight. Die andere hit van ze dus, uit 1986. Hey, wees welkom. Let the beat take control. De jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco. En natuurlijk de zaken die jij meldt via rijn@discoclassicradio.nl. Rijn met een korte ei, discoclassicradio.nl staat open voor jouw suggesties. Nu terug naar de jaren 70 met Hot Chocolate. Everyone is a winner.

de Odin en Fatso en Lauren. Dans maar lekker. En ook dat kan ze nu dan in deze playlist te voorkomen. Als het maar funky is en ritmisch, dan is dat gauw iets wat zou kunnen passen in dit radioprogramma. Goede ideeën daarvoor hebbende, reageer maar via rijn@discoclassicradio.nl. rijn@discoclassicradio.nl. En dan de Wanderer van Donna Summer en deze track, Who You Think You're Foolin', is terug.

Opgestaan op de Feyenoord Social, denk ik zo. Donald Byrd en Love Has Come Around, 1981. Een grote hit misschien wel. Alhoewel, voor de discofans dan in de top 40 komt het natuurlijk niet voor, dit spul. Ja, ik heb wel vaak oorlog met de top 40 als het gaat om disco-muziek. Je denkt elke keer weer, er zijn grote hits geweest. Heeft de top 40 gestaan en je gaat kijken en dan blijkt het een... ergens onderin te hebben gebengeld. Of misschien dan net tipraden of het kwam helemaal niet voor iemand. Dus wat dat betreft is het toch eerder geen leidraad om af te meten of een disco hit nu echt een hit was. Want als hij in de clubs wordt gedraaid, in de discotheken, dan mag je spreken van een hit in ieder geval. Let the beat take control. Hoe is het met de liefde? Pas verkering, je leert elkaar kennen en het is toch wel spannend. Hè? Vind je elkaar wel leuk? Wat voor houding neem je aan naar elkaar? Het geeft toch wel spanning, hè? Het is toch wel enorm spannend allemaal. Gaan we echt met elkaar verder? Of gaat dat niet gebeuren? Blijft toch een beetje de vraag. Je hebt liefdestress. Under a Love Strain. Clubland. Uit de jaren 90 hier terug. In Let the Beat Take Control.

0: De grote taxi komt aanrijden op weg naar de disco. En dat is mooi zeggen, freeride. Dat zal het zo tegenwoordig nog steeds werken. Ik weet het niet, met een taxi naar de disco. Voor mij ben je dan al nog van je geld kwijt. Dat betekent dat minder biertjes, als dat dan wel gaat worden. Hè, met een taxi naar de disco. Edgar Winter, Freeride, 1972. Wanneer ik het, Jordan, terug hier in Let the Beat Stay Control. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En goede ideeën daarvoor hebben. Je weet het, je mag het melden. Rijnet@discoclassicradio.nl. Rijn met een kort ei. Anders dan komt hij niet aan. Zo werkt het dan ook alweer. Misschien moet die mailbox heel intelligent zijn dat hij Rijn met een lange ei ook snapt. Maar nee, het is Rijn met een kort ei. Rijnet. DiscoClassicRadio.nl voor jouw suggesties, jouw verzoekjes en alle andere zaken te melden. Dat geldt ook voor de donderdagavond als je getuige bent via Radio Excellentie. Je kunt gewoon reageren, want daar is het programma op donderdagavond dan gewoon live te volgen. Dus zeg het maar. Je kunt ook meekijken via www.excellentfm.nl. En je kunt meekijken via www.discoclassicradio.nl. Het programma is multimediaal, om het zo maar te zeggen. Het origineel aan de cover, wat hebben we vandaag? Wel nu, het was in 1979 dat Christopher Cross de single Ride Like the Wind uitbracht. Dan denk je van, hé, mooie single, zeker een grote hit geweest van Christopher Cross. Nee, gewoon een tipparadeplaat geweest. Ride Like the Wind heeft in de tipparade gestaan en niet in de top 40. Ride Like the Wind deed het een weekje of vier in de top 40 en het haalde de negende plaats in die tipparade. Dus het was eigenlijk een hele bescheiden score. Maar wel regelmatig hoor je het terug en mensen vinden het toch wel een mooie single, maar een commerciële hit was het niet in ieder geval. All Right en Sailing waren de grote hits van Christopher Cross, die haalde het op 40 wel. Hij is overgedaan in ieder geval Ride Like the Wind door Another Glass. Ride Like the Wind, dat was in 1992. Het was geen top 40 werkje, maar staat wel op diverse verzamels deze in een dansbaar jasje gestopt in ieder geval dat werkje. Mag zelf wat je leuker vindt. Het origineel van Christopher Cross, Ride Like the Wind uit 1979. Of weer Another Glass met Ride Like the Wind uit 1992 en betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Wie had ooit gedacht dat je in de jaren 90 kon dansen op Christopher Cross en Ride Like the Wind? In de discotheken, in deze vorm, in deze hip-hop versie. En dan de Glass, Ride Like the Wind, 1992. Het was geïnspireerd op het werkje van Christopher Cross, Ride Like the Wind, 1979. Leidt ons weer aan dit werkje. Dansen in de kerk, door Rijserie in de Bos, misschien ken je het al. De kerk als discotheek, en hoor je Faithless met God as a DJ en ook misschien deze track wel. The Culture Club en Church of a Poison Mind.

En het is helemaal niet zo dat mensen naar de kerk gaan en dat die een dirty mind hebben of zo. Maar de cultclub zingt er wel over. The Church of a Poison Mind, het jaren 80. Je hoort het hier in Let the Beat Take Control. Let the Beat Take Control, je kunt het elke donderdagavond volgen tussen 8 en 10 uur op www.discopressicradio.nl.

Kan niet meer danken en fine wine. Dat is het tweetje wat je s'avonds drinkt als het warm is geweest en langzaam afkoelt als je buiten zit. Een zwoel wit wijntje of zo. Niet zijnde de Chateau Migraine. De foute rode wijn waar de volgende morgen nog weet dat je weinig gedronken en dat je nog de hele ochtend zal heugen. Dat soort wijntjes, dat zijn geen fijne wijntjes. Daar gaat het niet jullie over. Kan niet meer ook fine wine, dat zijn de laatste gedraaid. We gaan alweer op weg naar het nieuws erbij, we horen de boodschappen. En zometeen deel 3 van deze radioshow heet Let the Beats Take Control, de jaren 70, jaren 80, jaren 90 disco. En uiteraard de zaken die je meldt via rijn@discoclassicradio.nl, Rijn met de kwartij. Laat weten als jij nog mist, dan neem ik dat gewoon mee. In de maxi, op weg naar het nieuws met de BB&Q Band en dan de Beats. En zometeen voor deel 2 terug met daarin nog de McCall 12 in onder andere.

0: Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control. Reinroosendaal.

over op Hilversum 3 Hilversum. Dat is heel lang geleden, ja, zo oud ben ik al. Stage Renaissance en Jump to the Beat 1980. En de opener van Let the Beat Take Control deel 2. Wees welkom mensen, je weet het hè, als je nog zaken mist. Wij weten heel veel, we kunnen het een beetje inschatten als jullie het leuk vinden, maar je kunt het uiteraard besturen hè. Rijn@discoclassicradio.nl, streamadres. Nu de Jacksons.

Adrian en de Life Play. Ja, ik stel me er eens bij voor dat zo'n keurige man de dame altijd voor laat gaan. Een beetje zo'n zachtgekookt eitje, weet je niet. Alles voor de dame. Als de dame niet er zin heeft, dan wordt ze nog vals ook. En dan gaat het dan missen. I like the way. Ja, ik denk dat het niet zo gaat hoor. Maar ik heb er wel dit soort visioenen bij als ik dat weer zo hoor. Hè. En dan vraag jij af, is dat dan romantiek? Ja, misschien wel. Het is net wat je in romantiek ziet. Lens, so this is romance. Terug van 1981 al hier.

Onze minister gisteren eerst de single uit Everybody Feels Free to Feel Good. En toen kwam deze single weer. Want die is een hele grote hit, maar wel bijgebleven. Faith and the Power of Love, Rosella. Leidt ons weer naar deze groep. No Deeper Meaning was een grote hit. Was het heel lang stil in de jaren 80. Eind jaren 80 al zo'n hitjes. En in één keer kwam het album Serenity uit. En toen kwam deze single. En daarmee waren ze weer op de kaart. En hadden ze gelijk de grootste hit ooit te pakken. 17 weken tot 40. En de nummer 1 notering voor de Culture Beat. Met Mr. Vane van het album Serenity.

0: zijn. Ze heeft de ene rechter gevonden. Dana Carroll en Ain't No Man dat 1992 al hier in deze radioshow heet Let The Beats Take Control. Het leidt dus alweer naar de Macaulay 12 Inch. Lange dansbare platen uit het grijze hitverleden of dit praten ze van nu. Je mag het zelf zeggen. Goede ideeën daarvoor hebben. Goede ideeën daarvoor hebbende. Duidelijk spreken. Anders dan begrijpen we het nog niet. Goede ideeën daarvoor hebbende. Meld het maar. Je kunt het mailen. Dat kan via rijn@discoclassicradio.nl. Prima adres. Dan neem het hier mee. Ga het werkje zoeken en je verhaal vertellen. En dan ga je voor de eeuwige roem. Dat is ook leuk, hè? Mooi een keertje in het zonnetje gezet. Ja, dat kan. Mocht het nou heel speciaal zijn. Iets van, dat heeft hij zeker niet. Dan wil ik je toch verzoeken om het even in de bijlage van de e-mail te zetten. Anders wordt het lastig om het te draaien natuurlijk. Praten we nog in het luchtledige. Dus moet altijd even het werkje draaien waar we het over hebben. Maar best wel kans dat we die hebben. Want we hebben hier heel veel maxi's. Bijna 70.000 tracks in voorraad. Dus ook heel veel maxi's. Vooral de jaren 80. Heel veel maxi's. Dus dat komt wel goed. Maar ook daarbuiten wel. Wat hebben we vandaag? Wel nu, het was in 1983, het goede discojaar, de Sea Lights. Stop What You Doing uitbracht. En we draaien vandaag de maxi. In de clubversie wel te verstaan. En for God's sake, Give More Power to the People was een hit van de Sea Lights. En de andere single was Have You Seen Her? Dat was een tipgaande plaatje. En dat was het eigenlijk, was een beetje een Sea Lights. En ze hebben zoveel lekkere dingen gedaan. Ook Stop What You Doing is gewoon waanzinnig lekker. Als je van disco en soul houdt, weet ik zeker dat deze dokkel ingaat. Ondanks dat het geen grote hit was. Nee, dus weer terug naar 1983 met de Sea Lights. Stop What You Doing in de club version. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

12-inch, soms liever zeer. Stop what you're doing, de chill-out in de markante 12-inch. Je hoort hem in de clubversion. Goed idee op dit item, je mag het inkleuren. Je gaat voor de eeuwige roem als je het aanmeldt via reinetdiscoclassicradio.nl. Wie wil dat iets, de eeuwige roem? Hier staat dan genoteerd, hier op het lijstje. En we schenken er weer aandacht aan. 1984, weten we toch? Deze single, de Smith Harines, A Guarantee for Love, is terug.

Italo-disco is op hoog niveau. My Mind en Hypnotic Tango. Leidt ons weer naar deze single. Daar doe ik heel veel mensen plezier mee. En op menig disco classics party van als de jaren 70 weer aan bod komt, dan komt deze platen weer in. En zeker als het dan wat donkerder wordt, de avond gaat vallen, het wordt wat later en de mensen kruipen wat dichter bij elkaar, dan is dit een aangename single om nog eens even te draaien. 1977, weten we toch. Donna Summer, I Feel Love. Je hoort hem vandaag in een lange uitvoering. Dus niet de single versie.

Dat is altijd wel leuk, hè? Even kijken of de kanaalschijn er nog is. Of we nog stereo hebben. Goede stereo testplaats. In de piratentijd. Even deze single erop en dan als het lekker klinkt, dan zit het toch een beetje stereo. Je kanaalschijn is het zo mooi heet. Links naar rechts effecten. Het zit erop, mensen. Ik heb nog één verzoekje. Doe ik bij deze het afsluiter even. Marian vraagt nog aan mij of ik ruimte heb voor deze onvergetelijke single. Ook zo lekker, zegt Marian. Lime Unexpected Lovers. Nou, dat is het meest sluiten dan wel in de maxi-uitvoering. Ik dank je voor het volgen. Volgende keer zijn we er gewoon weer. Kun je het gewoon weer getuigen zijn van deze radioshow. En je weet het, als je ideeën hebt voor de markante 12 inch, dan wel het origineel in de koffer waar we nu één doen. Dan laat het mij maar weten via rijn@discoclassicradio.nl. De laatste, Lime Unexpected Lovers. In de original mix. En ik zeg tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. We sluiten deze dag af met een gezellige prijs en parade. Een spelelement vol muziek, verrassingen en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op een leuke prijs. Zet het volume wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Welke stad staat bekend als de Palingstad en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Dus welke stad staat bekend als de Palingstad en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Is dat A, Volendam? Is dat B, Urk? Of is dat C, Katwijk? Dus welke stad staat bekend als de Palingstad? Welk de Palingsound vandaan en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Is dat A, Volendam? B, is dat Urk? Of is het C, is het Katwijk? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. Dus welke stad staat bekend om de Palingsound, Palingstad, en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Is dat Volendam? Is dat B, Urk? Of C, Katwijk? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invite. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invite en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheimen en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: De headlines uit het nieuws. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergrote en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan het hebben over de groene wissel. Koffiedik is goud waard. Een praktische, gratis duurzaamheidstip voor in en rondom het huis. We drinken in Nederland gemiddeld zo'n 4 koppen koffie per dag. En wat doen we na het zetten van met die koffieprut? Juist, dat gooien we direct in de vuilnisbak. Zonde, want koffiedik is echt het zwarte goud voor je huishouden en je tuin. Je kunt er namelijk bakken met geld mee besparen. Ten eerste is het de ultieme gratis plantenvoeding. Koffie zit vol met stikstof, fosfor en kalium. Gooi een beetje gedroogde koffiedik bij je kamerplanten of in de tuin en ze schieten omhoog. Vooral rozen en hortensia's zijn er dol op. Een extra bonus, slakken en katten haten die geur. Dus die blijven direct uit je tuin weg. Nou, dat is eigenlijk een goede tip. Heb je geen tuin? Ook binnen doet het wonderen. Heb je net vis of knoflook gesneden en stinken je handen? Was je handen dan met een beetje koffiedik. Het schuurt de geur en zo vanaf. En je krijgt er nog eens zachte handen van ook. Door de natuurlijke oliën. Zelfs een stinkende koelkast los je ermee op. Zet een schaaltje droog koffiedik op een plank. En het absorbeert alle vieze geurtjes binnen een dag. Dus denk de volgende keer eens twee keer na voor je die filter weggooit. Wat is jouw ultieme hergebruiktip in huis? Laat het me weten. Ja, geef het dan door via studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. En dit was het dan, de lifestyle tips voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten en laat de spotlights maar schijnen. Tijd voor het heetste nieuws uit de sterrenhemel. Want we beginnen vandaag met Gordon. Zo is hij zo'n tijd uit de running geweest dan. Volgens mij is hij elke week in het nieuws. De entertainer is de laatste tijd stiller dan normaal, maar nu weten we eindelijk waarom. Hij is namelijk keihard aan het trainen voor de cover van Mensheld. En dat is niet het enige. Hij is zo fit geworden dat zijn diabetes nu volledig onder controle is. Hij is nu druk bezig met het schrijven van zijn eigen gezondheidsprogramma, genaamd HUP. Om heel Nederland aan het sporten te krijgen. Nou, hup, hup, hup. Laten we lekker meedoen. Door naar de televisiehit van deze zomer. B&B vol liefde. Heel Nederland praat over de enorme plot twist van deze week. De 64-jarige kunstenaar Mireille heeft onverwachts haar entree gemaakt in het programma. Zij runt in haar eentje gigantisch middeleeuws kasteel in Zuid-Frankrijk en zoekt nu een Bourgondische kasteelheer. Ondertussen hebben de kijkers thuis Marcel, Locher, Kees, Jan in hun hart gesloten, die met zijn openheid over zijn ziekte diepe indruk heeft gemaakt. En er is nog meer groot nieuws, want Glennis Grace bereidt zich voor op een heel bijzonder optreden. Ze reist binnenkort af naar België. Zo, dat is een endweg. Voor een grootschalige eerbetoon aan haar idool Whitney Houston. Ondertussen blikt realityster Michaela Cox in haar bekende ongezouten stijl terug op de World Pride. Ze laat er geen gras over groeien en noemt haar deelname aan het feestgedruis achteraf één grote hel. Ja, nou, we zijn heel erg benieuwd natuurlijk hoe gaat het aflopen met onze Franse kasteelheer en wat heeft Mireille dus achtergelaten. Goed, dit was het entertainment nieuws voor vandaag. U luistert naar de muziek- en informatiezender Radio. Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Het weekend staat weer voor de deur. De tv-gids van deze vrijdag, 14 augustus, morgen dus, leidt de zaterdagvrijheid heerlijk in. Om stip 8 uur start de avond op NPO 1 met het vertrouwde 8 uur journaal, zodat je direct op de hoogte bent van al het nieuws. Schakel je liever over naar een scherpe achtergronden en diepgaande journalistiek, dan zit je op NPO 2 natuurlijk weer gebakken met nieuwsuur. En voor wie zin heeft om de rauwe docu of juist lekker een buitenlandse hitserie wil bingen, op NPO 3 is de hele avond de ideale plek. Dan snel door naar de commerciële zenders, want de vrijdagavondstrijd om de kijker is moordend. En let op, want je favoriete B&B-houders hebben vanavond een snipperdag. Geen B&B vol liefde dus op RTL 4, maar in plaats daarvan schuif je om 20:30 aan met een gloednieuwe spectaculaire spelshow. En op spelletjesavond vol entertainment voor het hele gezin. De concurrentie staat ondertussen niet stil. Op SBS 6 is Johnny de Mol om 9:30 namelijk weer klaar met de grote weekafsluiting van de Oranje Zomer. Het praatprogramma met scherpe meningen, actuele gasten en wekelijkse media-analyses van Victor Vlam om de week af te ronden. En wie tussendoor zin heeft in wat harde en spraakmakende reality, zept natuurlijk even door naar RTL 5. Voor een flinke dosis Hollywood op vrijdagavond hoef je gelukkig ook niet te zoeken. Op Net 5 Swamio rond 8:30 heerlijk het weekend in met romantische comedy. Mag het voor jou iets ruiger met snelle achtervolgingen, spierballen en harde actie? Schakel dan over naar Veronica. Want daar staat een loeistrakke actiefilm op het programma. En mocht je dat allemaal al gezien hebben, zap dan is Leven Langs SBS 9. Voor een heerlijke filmklassieker om je vrijdagavond ontspannen mee af te sluiten. Keuze genoeg dus voor deze vrijdagavond. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw plannen. Ga je het weekend relaxed inluiden met een goede film Veronica of stem je liever op een scherpe discussies bij Johnny in de Oranje Zomer? Je kunt dat even doormailen naar info of naar studio@excellentfm.nl.

0: Bond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar drie kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond. Dit donderdagavond wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis. De grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijs en parade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie. Natuurlijk hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een nieuwe aflevering van het Hollands Muziekpaleis op Radio Excellent. We sluiten deze dag af met een gezellige prijs en parade. Een spelelement vol muziek, verrassingen en natuurlijk de grootste hits. Luister goed, denk mee en maak kans op een leuke prijs. Zet het vloemen wat harder, zing gezellig mee en doe vooral mee met de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag is... Welke stad staat bekend als de Palingstad en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Dus welke stad staat bekend als de Palingstad en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Is dat A, Volendam? Is dat B, Urk? Of is dat C, Katwijk? Dus welke stad staat bekend als de Palingstad? Ook de Palingsound vandaan. En bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort. Is dat A, Volendam? B, is dat Urk? Of is het C, is het Katwijk? Als jij dat weet, stuur dan je antwoord naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. Met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste is nog het antwoord op de vraag van vandaag. Dus welke stad staat bekend om de Palingsound, Palingstad, en bracht veel bekende Nederlandse artiesten voort? Is dat Volendam? Is dat B, Urk? Of C, Katwijk? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Een hele goede avond en welkom bij Radio Excellent. Het weekend staat bijna voor de deur en dat betekent dat de bioscopen zich opmaken voor een drukke periode. Ben jij nog op zoek naar een leuke film? Dan hebben wij weer drie aanraders voor je. Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear en hun speelgoedvrienden zijn terug in een gloednieuwe avontuur. Dit keer krijgen ze te maken met de moderne technologie die hun vertrouwde wereld volledig op zijn kop zet. Toy Story 5 zit vol humor, emotie en prachtige animaties en is een feest voor jong en oud. Dan The Invite. Ben je liefhebber van thrillers? Dat mag. Dan mag je naar The Invite en dat mag niet ontbreken op je lijstje. Een mysterieuze uitnodiging leidt tot een avond vol spanning, geheime en onverwachte gebeurtenissen. Naarmate het verhaal zich ontvouwt, wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Een film die je tot de laatste minuut blijft verrassen. Dan Jurassic World Rebirth. Voor de liefhebber van actie en avontuur is Jurassic World Rebirth een uitstekende keuze. Adembenemende achtervolgingen, indrukwekkende dinosaurussen en spectaculaire scènes maken deze film een van de grootste bioscoophits van dit moment. Dus een aanrader om zeker eventjes heen te gaan. Dit was het dan. De Radio Excellent Bioscoopagenda van vandaag. Morgen sluiten we de week af met een speciale vrijdageditie. Borden vol filmtips voor het weekend. Tot morgen. En natuurlijk blijf je luisteren naar Radio Excellent, waar je altijd als eerste op de hoogte blijft van het laatste entertainmentnieuws. Hier op de muziek- en informatiezender.

0: de headlines uit het nieuws. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de Spotlights. Lifestyle lekker. We nemen jullie mee op een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle lekker is je dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. We gaan het hebben over de groene wissel. Koffiedik is goud waard. Een praktische, gratis duurzaamheidstip voor in en rondom het huis. We drinken in Nederland gemiddeld zo'n 4 koppen koffie per dag. En wat doen we na het zetten van met die koffieprut? Juist, dat gooien we direct in de vuilnisbak. Zonde, want Koffiedik is echt het zwarte goud voor je huishouden en je tuin. Je kunt er namelijk bakken met geld mee besparen. Ten eerste is het de ultieme gratis plantenvoeding. Koffie zit vol met stikstof, fosfor en kalium. Gooi een beetje gedroogde koffiedik bij je kamerplanten of in de tuin en ze schieten omhoog. Vooral rozen en hortensia's zijn er dol op. Een extra bonus, slakken en katten haten die geur, dus die blijven direct uit je tuin weg. Nou, dat is eigenlijk een goede tip. Heb je geen tuin? Ook binnen doet het wonderen. Heb je net vis of knoflook gesneden en stinken je handen? Was je handen dan met een beetje koffiedik. Het schuurt de geur en zo vanaf en je krijgt er nog eens zachte handen van ook. Door de natuurlijke oliën. Zelfs een stinkende koelkast los jij mee op. Zet een schaaltje droog koffiedik op een plank en het absorbeert alle vieze geurtjes binnen een dag. Dus denk de volgende keer eens 2 keer na voor je die filter weggooit. Wat is jouw ultieme hergebruiktip in huis? Laat het me weten. Ja, geef het dan door via studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl. En dit was het dan, de lifestyle tips voor vandaag. Je hoort het hier zo bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: excellent.
1: Rob Holland.
0: Ja.
1: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour en onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee op een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten en laat de spotlights maar schijnen. Tijd voor het heetste nieuws uit de sterrenhemel, want we beginnen vandaag met Gordon. Zo is hij zo'n tijd uit de running geweest dan. Volgens mij is hij elke week in het nieuws. De entertainer is de laatste tijd stiller dan normaal, maar nu weten we eindelijk waarom. Hij is namelijk keihard aan het trainen voor de cover van Mensheld. En dat is niet het enige. Hij is zo fit geworden dat zijn diabetes nu volledig onder controle is. Hij is nu druk bezig met het schrijven van zijn eigen gezondheidsprogramma, genaamd HUP. Om heel Nederland aan het sporten te krijgen. Nou, hup, hup, hup. Laten we lekker meedoen. Door naar de televisiehit van deze zomer. B&B vol liefde. Heel Nederland praat over de enorme plottwist van deze week. De 64-jarige kunstenaar Mireille heeft onverwachts haar entree gemaakt in het programma. Zij runt in haar eentje een gigantisch middeleeuws kasteel in Zuid-Frankrijk en zoekt nu een Bourgondische kasteelheer. Ondertussen hebben de kijkers thuis Marcel, Locher, Kees, Jan in hun hart gesloten, die met zijn openheid over zijn ziekte diepe indruk heeft gemaakt. En er is nog meer groot nieuws, want Clarence Grace bereidt zich voor op een heel bijzonder optreden. Ze reist binnenkort af naar België. Zo, dat is een endweg. Voor een grootschalig eerbetoon aan haar idool Whitney Houston. Ondertussen blikt realityster Michaela Cox in haar bekende ongezouten stijl terug op de World Pride. Ze laat er geen gras over groeien en noemt haar deelname aan het feestgedruis achteraf één grote hel. Ja, nou, we zijn heel erg benieuwd natuurlijk hoe gaat het aflopen met onze Franse kasteelheer en wat heeft Mireille dus achtergelaten. Goed, dit was het entertainment nieuws voor vandaag. U luistert naar de muziek- en informatiezender Radio. Excellent.

0: Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijke moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen je mee bij muzikale reis van sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Het weekend staat weer voor de deur. De tv-gids van deze vrijdag, 14 augustus, morgen dus, leidt de zaterdagvrijheid heerlijk in. Om stip 8 uur start de avond op NPO 1 met het vertrouwde 8 uur journaal, zodat je direct op de hoogte bent van al het nieuws. Schakel je liever over naar een scherpe achtergronden en diepgaande journalistiek, dan zit je op NPO 2 natuurlijk weer gebakken met nieuwsuur. En voor wie zin heeft om de rauwe docu of juist lekker een buitenlandse hitserie wil bingen, op NPO 3 is de hele avond de ideale plek. Dan snel door naar de commerciële zenders, want de vrijdagavondstrijd om de kijker is moordend. En let op, want je favoriete B&B-houders hebben vanavond een snipperdag. Geen B&B vol liefde dus op RTL 4, maar in plaats daarvan schuif je om 20:30 aan met een gloednieuwe spectaculaire spelshow. En op spelletjesavond vol entertainment voor het hele gezin. De concurrentie staat ondertussen niet stil op SBS 6. Johnny de Mol om 9:30 namelijk weer klaar met de grote weekafsluiting van de Oranje Zomer. Het praatprogramma met scherpe meningen, actuele gasten en wekelijkse media-analyses van Victor Vlam om de week af te ronden. En wie tussendoor zin heeft in wat harde en spraakmakende reality, zept natuurlijk even door naar RTL 5. Voor een flinke dosis Hollywood op vrijdagavond hoef je gelukkig ook niet te zoeken. Op Net 5 zwaar je rond 8:30 heerlijk het weekend in met romantische comedy. Mag het voor jou iets ruiger met snelle achtervolgingen, spierballen en harde actie? Schakel dan over naar Veronica. Want daar staat een loeistrakke actiefilm op het programma. En mocht je dat allemaal al gezien hebben, zep dan is Leven Langs SBS 9 voor een heerlijke filmklassieker om je vrijdagavond ontspannen mee af te sluiten. Keuze genoeg dus voor deze vrijdagavond. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw plannen. Ga je het weekend relaxed inluiden met een goede film Veronica of stem je liever op een scherpe discussies bij Johnny in de Oranje Zomer? U kunt dat even doormailen naar studio@excellentfm.nl. Studio@excellentfm.nl.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. Twee minderjarigen.

0: tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond.

0: Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: Dit

0: De headlines uit het nieuws.
1: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke.